groente- en fruitafdeling bij Discountzonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discountzonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.

Discountzone. Uw supermarkt voor al uw barbecue-specialiteiten. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.

0: meest verzorgde kaasschotels, inclusief gratis stokbrood, vind je bij Discount Zonk. Discount Zonk.
1: In het Brussels parlement mag dan toch een onderzoekscommissie aan de slag over de wanpraktijken bij huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Die commissie is wel van meet af gekortwiekt. Ze krijgt slechts een korte looptijd tot 21 juli en beperkte middelen. Onderzoek wees onlangs uit dat PS Schepen en voorzitter van de Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, de toekenning van sociale woningen in zijn gemeente stevig beïnvloedt. De PS wilde elke commissie tegenhouden, maar stemt nu in met een kleinschalig onderzoek. Bpost laat 400 elektrische aanhangwagens van fietsen onderzoeken nadat één zo'n voertuig maandagmiddag volledig uitbrandde in Mechelen. De postbode die de fiets bestuurde bleef ongedeerd, maar alle pakjes gingen verloren. Het bedrijf zal de klanten vergoeden. Meer dan waarschijnlijk heeft de batterij van het elektrische voertuig vuur gevat. Bpost wil benadrukken dat dit het eerste dergelijke incident is met dit type cargofiets. In Parijs is een man doodgevonden in de Seine. Hij was in de feestnacht volgend op de Champions League finale in de rivier gesprongen. Volgens ooggetuigen was hij zwaar onder invloed. Een andere man die in de Seine sprong is in kritieke toestand en een jongere van 17 die slachtoffer was van een mesaanval ligt in coma. In de nacht na de match zijn 220 mensen gewond geraakt, onder hen 57 agenten. Grote groepen jongeren uit de Parijse banlieues grepen de bekerwinst aan voor rellen en vielen de politie aan met explosieven. Elisa Balsamo domineert voorlopig de Giro voor vrouwen. Rit 3 eindigde in een massasprint en ook daar was de roze trui de beste. Ze haalde het voor de Amerikaanse Williams en de Nederlandse Gerritsen en won zo voor de derde dag op rij. De Giro Donne telt 9 etappes. De volgende opdracht dinsdag is een klimtijdrit. Het droge en hete zomerweer gaat even de kast in. In de nacht kunnen al flinke buien vallen met plaatselijk veel regen, wel nog minimaal tot 17 graden. Daarna enkele wisselvallige dagen met dagtemperaturen nog tot 20 graden.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
2: Huh? Morwa?
1: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe het zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf Centrum. U zoekt het.
5: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al vier generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar Juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
6: Goedemorgen. Ja.

0: Heb jij het ook al meegemaakt dat jouw computer na verloop van tijd alsmaar trager wordt? Denk CS Computers. Voor het onderhoud, herstel en optimalisatie van uw toestel. Want wij kunnen jou zeker verder helpen, ook al heb je deze niet bij ons gekocht. Toch op zoek naar een andere computer? Denk dan ook CS Computers. Want met een refurbished exemplaar, uitgebreid getest door onze specialisten, heb je een prima toestel met garantie voor veel minder geld en met de beste service achteraf. Laptops, computers, tablets, printers, onderdelen en nog veel meer. CS Computers. Molendijk 78 in Herzelen. Bel Nico op 0495 778 779. Of kijk snel op cs-computers.com. CS Computers. Bij ons stopt de service niet aan de deur. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: We gaan eten!
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
3: Levensgevaarlijk!
4: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
5: Zekerpieter.be 0470 050 415.
4: Dat is zeker dat de.
5: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
3: Wie dat de?
4: Zeker dat Pieter. Dat is zeker dat de.
5: Zeker dat Pieter in Sint-Lievens-Essen.
6: Zekerpieter.be
5: 0470 050 415.
4: Zeker dat Pieter.
2: In het hart van Herzelen.
7: Feel the music.
2: Radio Star.

0: Gebruik je bonuskaart bij Discountsong en winkel nog voordeliger. Discountsong, de prijzenbreker.
1: Er is mogelijk een link tussen de spectaculaire roof in het Parijse Louvre vorig jaar en ons land. Het Franse en Belgische gerecht zijn een onderzoek gestart naar enkele Oost-Europese mannen die onlangs in ons land zijn opgepakt voor een vrachtwagendiefstal. Op de telefoons van de verdachten staan foto's van de zaal in het Louvre waar de diefstal plaatsvond. In Frankrijk waren al 4 verdachten opgepakt voor de roof. De daders maakten in een handvol minuten 8 Franse kroonjuwelen buit met een geschatte waarde van 88 miljoen euro. De voorbije uren is er gestaakt bij luchtverkeersleider Skies. Daardoor was er vanaf 2:30 enkele uren geen vliegverkeer mogelijk bij de Belgische luchthavens. De actie heeft te maken met onvrede over de arbeidsomstandigheden in een digitaal controlecentrum van Skies in Namen. Onderhandelingen daarover tussen bonden en directie waren kort voordien spaak gelopen. De actie trof vooral cargoverkeer en de allervroegste passagiersvluchten. Op de E34 tussen Zelzate en Maltegem heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond minstens 20 andere wagens aangereden. Ook één motorrijder was slachtoffer van het drieste rijgedrag. Meerdere mensen raakten gewond. De politie kon de bestuurder intussen oppakken. Er is al een overnemer gevonden voor de luchtvrachtafdeling van transportbedrijf Ziegler, dat gisteren na 108 jaar failliet is verklaard. Sectorgenoot Van Moer neemt het vrachtgebied op Brussels Airport over, wat volgens de vakbond ACV neerkomt op 50 à 60 geredde jobs. Volgens diezelfde bron is er ook al een overnemer voor 2 depots van Ziegler, waar mogelijk nog 50 à 100 werknemers extra aan de slag kunnen blijven. In een bedrijfspand in Heer Hugo Waard in Noord-Holland zijn gisteravond 1 dode en 2 gewonden gevallen bij een steekincident. Het is onduidelijk hoe erg die gewonden eraan toe zijn. Zwaar bewapende politieeenheden kwamen massaal ter plaatse om het gebouw te omsingelen en konden pas na enkele uren binnengaan. De politie zwijgt over eventuele arrestaties. Ook de aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. En Denemarken heeft sinds vannacht een nieuwe regering. Premier Mette Frederiksen heeft een centrum-linkse coalitie gevormd en begint aan haar derde termijn. De onderhandelingen duurden 69 dagen. Voor ons klein bier, maar voor de Denen de langste regeringsvorming ooit. Het is wisselvallig van in de ochtend. Buien van regen en onweer zijn de hele dag mogelijk. Vooral na de middag kunnen die stevig uitpakken. Niet warmer vandaag dan 22 graden. Morgen en overmorgen hetzelfde weer.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde.
2: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Voor gyprokwerken uitwerken van zolder met dak- en muurschuinte, plaatsen van wanden, plafond en isolatie, hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
4: Bea Interieur, wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
5: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
6: Goedemorgen.

0: Mocht GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievis-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
5: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
6: Met een hart voor Herzelen. Ja!

nou? Ik wil enkel maar bij je zijn. Weer gelukkig zijn.

0: Vandaag bij Discount Zonk. Verse hamburgers. 4 kopen plus 2 gratis.
1: Er is mogelijk een link tussen de spectaculaire roof in het Parijse Louvre vorig jaar en ons land. Het Franse en Belgische gerecht zijn een onderzoek gestart naar enkele Oost-Europese mannen die onlangs in ons land zijn opgepakt voor een vrachtwagendiefstal. Op de telefoons van de verdachten staan foto's van de zaal in het Louvre waar de diefstal plaatsvond. In Frankrijk waren al 4 verdachten opgepakt voor de roof. De daders maakten in een handvol minuten 8 Franse kroonjuwelen buit met een geschatte waarde van 88 miljoen euro. De voorbije uren is er gestaakt bij luchtverkeersleider Skies. Daardoor was er vanaf 2:30 enkele uren geen vliegverkeer mogelijk bij de Belgische luchthavens. De actie heeft te maken met onvrede over de arbeidsomstandigheden in een digitaal controlecentrum van Skies in Namen. Onderhandelingen daarover tussen bonden en directie waren kort voordien spaak gelopen. De actie trof vooral cargoverkeer en de allervroegste passagiersvluchten. Op de E34 tussen Zelzate en Maltegem heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond minstens 20 andere wagens aangereden. Ook één motorrijder was slachtoffer van het drieste rijgedrag. Meerdere mensen raakten gewond. De politie kon de bestuurder intussen oppakken. Er is al een overnemer gevonden voor de luchtvrachtafdeling van transportbedrijf Ziegler, dat gisteren na 108 jaar failliet is verklaard. Sectorgenoot Van Moer neemt het vrachtgebied op Brussels Airport over, wat volgens de vakbond ACV neerkomt op 50 à 60 geredde jobs. Volgens diezelfde bron is er ook al een overnemer voor 2 depots van Ziegler, waar mogelijk nog 50 à 100 werknemers extra aan de slag kunnen blijven. In een bedrijfspand in Heer Hugo Waard in Noord-Holland zijn gisteravond 1 dode en 2 gewonden gevallen bij een steekincident. Het is onduidelijk hoe erg die gewonden eraan toe zijn. Zwaar bewapende politieeenheden kwamen massaal ter plaatse om het gebouw te omsingelen en konden pas na enkele uren binnengaan. De politie zwijgt over eventuele arrestaties. Ook de aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. En Denemarken heeft sinds vannacht een nieuwe regering. Premier Mette Frederiksen heeft een centrum-linkse coalitie gevormd en begint aan haar derde termijn. De onderhandelingen duurden 69 dagen. Voor ons klein bier, maar voor de Denen de langste regeringsvorming ooit. Het is wisselvallig van in de ochtend. Buien van regen en onweer zijn de hele dag mogelijk. Vooral na de middag kunnen die stevig uitpakken. Niet warmer vandaag dan 22 graden. Morgen en overmorgen hetzelfde weer.

0: Garage Hendrik. Stationsstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten. De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com. Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzele? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzele. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Allee, Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker Ad Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
2: Zekerpieter.be 0470 050 415.
1: Dat is zeker dat de.
2: Een verzekering op maat. Zeker Ad Pieter staat voor jou paraat.
3: Wie dat de?
1: Zeker Ad Pieter. Dat is zeker dat de.
2: Zeker Ad Pieter in Sint-Lievens Essen.
4: Zekerpieter.be
2: 0470 050 415.
1: Zeker Ad Pieter.
0: Goedemorgen.

0: Heb jij het ook al meegemaakt dat jouw computer na verloop van tijd alsmaar trager wordt? Denk CS Computers. Voor het onderhoud, herstel en optimalisatie van uw toestel. Want wij kunnen jou zeker verder helpen, ook al heb je deze niet bij ons gekocht. Toch op zoek naar een andere computer? Denk dan ook CS Computers. Want met een refurbished exemplaar, uitgebreid getest door onze specialisten, heb je een prima toestel met garantie voor veel minder geld en met de beste service achteraf. Laptops, computers, tablets, printers, onderdelen en nog veel meer. CS Computers. Molendijk 78 in Herzelen. Bel Nico op 0495 778 779. Of kijk snel op cs-computers.com. CS Computers. Bij ons stopt de service niet aan de deur.
1: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
2: De kracht van het doe het zelf. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf, Centrum Herzelen. Heeft het allemaal? Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe het zelf, Centrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
1: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
3: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199
4: 799. Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
5: Feel the music.
6: Radio Star.

0: Discount Song, een echte familiezaak. Uitgegroeid tot een volwaardige supermarkt.
1: De Europese Unie heeft een akkoord om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller te kunnen uitzetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. Doorreizen naar andere landen wordt ook moeilijker, omdat die betere informatie gaan uitwisselen. Het akkoord moet wel nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Rusland heeft vannacht zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn voorlopig al zeker 9 doden geteld en tientallen gewonden. De raketten en drones troffen onder meer de steden Kiev, Dnipro en Charkiv. Reddingswerkers zoeken in de hoofdstad nog naar slachtoffers onder het puin. In de Amerikaanse staat Iowa heeft een schutter 6 familieleden doodgeschoten. De lokale politie spreekt van een ruzie in de familiale sfeer. De dader, een man van 52, vluchtte na de feiten naar een wandelpad langs de rivier. Terwijl agenten daar probeerden met hem te praten, zou hij zichzelf van het leven hebben beroofd. En doelman Thibaut Courtois is aandeelhouder geworden van Racing Genk. Het sportinvesteringsplatform van de Rode Duivel doet een minderheidsinvestering in de Limburgse club. Eerder kocht de voetballer ook al aandelen van ploegen in Frankrijk en Spanje. Courtois heeft een persoonlijke band met Racing Genk, want het is zijn vroegere jeugdclub. De keeper stoomde destijds bij Genk door naar het profvoetbal. Het is vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met geregeld regen- en onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de volgende dagen zijn wisselend bewolkt met geregeld een bui. Het is dan hoogstens 20 graden.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Wist je dat je voor de totaalinrichting van je badkamer helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Van vloeren, wanden, badkamermeubelen op maat tot sanitair en kraanwerk. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
4: Bea Interieur, wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
5: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart. In jouw vertrouwde omgeving.
6: Radio Star. Goedemorgen.

0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
5: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.

0: mocht GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent, wedden dat je tevreden bent.
1: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe!
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg, salut dan, hè.
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen.
3: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het.
0: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Heb jij een eigen zaak en ben je vooral bezig met je klanten en niet met je website? Bij Bytes & Beyond maken we eenvoudige, sterke websites voor lokale ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469 22 04 38.

0: Heb jij het ook al meegemaakt dat jouw computer na verloop van tijd alsmaar trager wordt? Denk CS Computers. Voor het onderhoud, herstel en optimalisatie van uw toestel. Want wij kunnen jou zeker verder helpen, ook al heb je deze niet bij ons gekocht. Toch op zoek naar een andere computer? Denk dan ook CS Computers. Want met een refurbished exemplaar, uitgebreid getest door onze specialisten, heb je het prima toestel met garantie voor veel minder geld en met de beste service achteraf. Laptops, computers, tablets, printers, onderdelen en nog veel meer. CS Computers. Molendijk 78 in Herzelen. Bel Nico op 0495 778 779. Of kijk snel op cs-computers.com. CS Computers. Bij ons stopt de service niet aan de deur. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
2: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
3: Je hoort van ons.
4: Radio Star.

0: snoepwinkel naar volwaardige supermarkt. Discount Zonk in Herzele. Als het echt vers moet zijn.
1: De Europese Unie heeft een akkoord om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller te kunnen uitzetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. Doorreizen naar andere landen wordt ook moeilijker, omdat die betere informatie gaan uitwisselen. Het akkoord moet wel nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Rusland heeft vannacht zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn voorlopig al zeker 9 doden geteld en tientallen gewonden. De raketten en drones troffen onder meer de steden Kiev, Dnipro en Charkiv. Reddingswerkers zoeken in de hoofdstad nog naar slachtoffers onder het puin. In de Amerikaanse staat Iowa heeft een schutter 6 familieleden doodgeschoten. De lokale politie spreekt van een ruzie in de familiale sfeer. De dader, een man van 52, vluchtte na de feiten naar een wandelpad langs de rivier. Terwijl agenten daar probeerden met hem te praten, zou hij zichzelf van het leven hebben beroofd. En doelman Thibaut Courtois is aandeelhouder geworden van Racing Genk. Het sportinvesteringsplatform van de Rode Duivel doet een minderheidsinvestering in de Limburgse club. Eerder kocht de voetballer ook al aandelen van ploegen in Frankrijk en Spanje. Courtois heeft een persoonlijke band met Racing Genk, want het is zijn vroegere jeugdclub. De keeper stoomde destijds bij Genk door naar het profvoetbal. Het is vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met geregeld regen- en onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de volgende dagen zijn wisselend bewolkt met geregeld een bui. Het is dan hoogstens 20 graden.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Wist je dat je voor dressing, wand- en niskasten, inrichting van slaapkamers en jeugdkamers helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring, onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebook. Of mail info aan bea.be.
3: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
5: Radio Star. Goedemiddag.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
2: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
4: Levensgevaarlijk!
5: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
6: Zekerpieter.be 0470 050 415.
5: Dat is zeker dat de.
6: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
4: Wie dat de?
5: Zeker dat Pieter. Dat is zeker dat de.
6: Zeker dat Pieter in Sint-Lievens Essen.
7: Zekerpieter.be
6: 0470 050 415.
5: Zeker dat Pieter.
8: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
9: In het hart van Herzelen.

0: Vandaag bij Discount Zonk. Verse hamburgers. 4 kopen plus 2 gratis.
1: In de fruitstreek in Limburg is 20% van de kersenoogst beschadigd door de felle regen van vorige week en de hagel van afgelopen weekend. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wat de gevolgen zijn voor het volledige kersenseizoen is nog af te wachten. Veel telers zijn wel sterk afhankelijk van de fruitproductie. De Oekraïense president Zelensky vraagt Amerikaanse hulp om raketten te onderscheppen. Die hulp is nu dringend nodig, zegt Zelensky, na opnieuw een zware Russische aanval vannacht met 650 drones en meer dan 70 raketten. Het dodental van die aanval staat ondertussen op zeker 11. Er vielen ook zo'n 100 gewonden, onder meer in flatgebouwen in Kiev en Dnipro. Meer dan 140.000 inwoners van Kiev zitten zonder stroom. Er brak ook brand uit in een benzinestation en een polykliniek. Rusland beweert dat het de Oekraïense defensieindustrie heeft bestookt met lange afstandsraketten. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño dit jaar. Dat is een weerfenomeen dat grotere risico's op weerextremen veroorzaakt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, waardoor de gebruikelijke wind- en zeestromingen verstoord raken. Daardoor wordt het wereldwijd gemiddeld warmer en valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. Hoe zwaar de komende El Niño wordt, is nog niet duidelijk. Maar volgens de laatste voorspellingen zou de temperatuur van het zeewater op het hoogtepunt waarschijnlijk 3 graden warmer zijn dan normaal. Tanken wordt morgen opnieuw duurder. Benzine 95 stijgt naar een maximumprijs van ruim 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal bijna 1,95 euro. De prijs van een liter diesel stijgt naar 2,08 euro. De federale overheidsdienst Economie linkt de prijsstijgingen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Soms intense buien met veel wind en maximaal tot 22 graden. Ook de volgende dagen nog buien. Het wordt geleidelijk wat frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
2: Huh? Morwa?
1: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Doe-het-zelf Centrum. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
3: Doe-het-zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
5: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Heb jij een eigen zaak en ben je vooral bezig met je klanten en niet met je website? Bij Bytes & Beyond maken we eenvoudige, sterke websites voor lokale ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469 22 04 38.
6: Goedemiddag.

Heb jij het ook al meegemaakt dat jouw computer na verloop van tijd alsmaar trager wordt? Denk CS Computers. Voor het onderhoud, herstel en optimalisatie van uw toestel. Want wij kunnen jou zeker verder helpen, ook al heb je deze niet bij ons gekocht. Toch op zoek naar een andere computer? Denk dan ook CS Computers. Want met een refurbished exemplaar, uitgebreid getest door onze specialisten, heb je een prima toestel met garantie voor veel minder geld en met de beste service achteraf. Laptops, computers, tablets, printers, onderdelen en nog veel meer. CS Computers. Molendijk 78 in Herzelen. Bel Nico op 0495 778 779 of kijk

0: Snel op cs-computers.be. CS Computers. Bij ons stopt de service niet aan de deur. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477-79-83-69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons, de klok rond, op 0469-199-799.
2: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
3: Feel the music. Radio Star.

0: alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
3: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475-82-36-21.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
5: Goedemiddag.

Wist je dat je voor de totaalinrichting van je badkamer helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Van vloeren, wanden, badkamermeubelen op maat tot sanitair en kraanwerk. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.

0: zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook. Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
1: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
2: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.

0: Mocht GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe.
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg, salu dan, hè.
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen.
0: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
1: Heb jij een eigen zaak en ben je vooral bezig met je klanten en niet met je website? Bij Bytes & Beyond maken we eenvoudige, sterke websites voor lokale ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469 22 04 38.
5: Goedemiddag.

0: Heb jij het ook al meegemaakt dat jouw computer na verloop van tijd alsmaar trager wordt? Denk CS Computers. Voor het onderhoud, herstel en optimalisatie van uw toestel. Want wij kunnen jou zeker verder helpen, ook al heb je deze niet bij ons gekocht. Toch op zoek naar een andere computer? Denk dan ook CS Computers. Want met een refurbished exemplaar, uitgebreid getest door onze specialisten, heb je een prima toestel met garantie voor veel minder geld en met de beste service achteraf. Laptops, computers, tablets, printers, onderdelen en nog veel meer. CS Computers. Molendijk 78 in Herzelen. Bel Nico op 0495 778 779. Of kijk snel op cs-computers.com. CS Computers. Bij ons stopt de service niet aan de deur. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
2: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.

en er is niemand in de buurt. Ze pakt me vast, ik word verwend. Dan zegt ze, Sjoeke, ik ben zo content. Dan denk ik,

aan mij. Ah, halleluja, ze is aan mij. Loof de Heer, ze is aan mij. Halleluja, dat mocht ze is aan mij.

0: Discount Zonk. Groenlaan in Herzelen maakt u het leven goedkoper. Discount Zonk.
1: Het vliegverkeer in ons land ligt deze middag helemaal stil. Luchtverkeersleiders van Sky staken opnieuw sinds 2 uur. De actie duurt nog tot 9 uur vanavond. Zaventem vraagt reizigers om niet naar de luchthaven te komen. De actievoerders protesteren tegen een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Sky's. In Buggenhout heeft een buschauffeur opnieuw een gesloten overweg genegeerd en is door het rode licht gereden. Het incident gebeurde 3 dagen na dodelijke busdrama op exact dezelfde plek. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde om de chauffeur op de vingers te tikken. Het gaat ook om dezelfde busmaatschappij als degene die bij het ongeval betrokken was, Tros Beijaard. Ooggetuigen zagen de overtreding gebeuren en melden dat aan het busbedrijf. Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. In Middelkerke aan de kust is vanmorgen een meisje van 2 verdronken. Het kind was 's ochtends vroeg weggeglipt uit het huis van haar oma. Even verderop belandde het meisje dan in een beek. Hulp van de politie en de brandweer kon niet meer baten. Er loopt een onderzoek van het parket. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed op de E34 tussen Zelzate en Maldegem, had te veel gedronken. Zijn speekseltest voor drugs was negatief. Het gaat om een Poolse man van 40. Hij reed met een bestelwagen en richtte niet alleen veel schade aan, 2 mensen zijn ook met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Voormalig Belgisch bondscoach Domenico Tedesco wordt de nieuwe trainer van FC Bologna. De Italiaanse eerste klasser heeft zijn komst bekendgemaakt. Tedesco tekent een contract tot eind juni 2028 met een optie op een extra jaar. Eind april werd Tedesco ontslagen bij de Turkse club Fenerbahçe. Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt met soms intense regen of onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien. De temperaturen dalen tegen vrijdag tot hooguit 17 graden.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Voor gyprokwerken uitwerken van zolder met dak- en muurschuinte, plaatsen van wanden, plafond en isolatie, hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
2: Bea Interieur, wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
3: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
4: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker Ad Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
5: Zekerpieter.be 0470 050 415.
4: Dat is zeker dat de.
5: Een verzekering op maat. Zeker Ad Pieter staat voor jou paraat.
6: Wie dat de?
4: Zeker Ad Pieter. Dat is zeker dat de.
5: Zeker Ad Pieter in Sint-Lievens Essen.
7: Zekerpieter.be
5: 0470 050 415.
4: Zeker Ad Pieter.
8: Je hoort van ons.
0: Radio Star.
8: Radio Star.
9: Goedemiddag.

Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens.

0: onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar Juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
3: Feel the music. Radio.

0: Discount Zonk in Herzelen. Zoveel meer voor je geld. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Het vliegverkeer in ons land ligt deze middag helemaal stil. Luchtverkeersleiders van Sky staken opnieuw sinds 2 uur. De actie duurt nog tot 9 uur vanavond. Zaventem vraagt reizigers om niet naar de luchthaven te komen. De actievoerders protesteren tegen een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Sky's. In Buggenhout heeft een buschauffeur opnieuw een gesloten overweg genegeerd en is door het rode licht gereden. Het incident gebeurde 3 dagen na dodelijke busdrama op exact dezelfde plek. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde om de chauffeur op de vingers te tikken. Het gaat ook om dezelfde busmaatschappij als degene die bij het ongeval betrokken was, Tros Beijaard. Ooggetuigen zagen de overtreding gebeuren en melden dat aan het busbedrijf. Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. In Middelkerke aan de kust is vanmorgen een meisje van 2 verdronken. Het kind was 's ochtends vroeg weggeglipt uit het huis van haar oma. Even verderop belandde het meisje dan in een beek. Hulp van de politie en de brandweer kon niet meer baten. Er loopt een onderzoek van het parket. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed op de E34 tussen Zelzate en Maldegem, had te veel gedronken. Zijn speekseltest voor drugs was negatief. Het gaat om een Poolse man van 40. Hij reed met een bestelwagen en richtte niet alleen veel schade aan, 2 mensen zijn ook met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Voormalig Belgisch bondscoach Domenico Tedesco wordt de nieuwe trainer van FC Bologna. De Italiaanse eerste klasser heeft zijn komst bekendgemaakt. Tedesco tekent een contract tot eind juni 2028 met een optie op een extra jaar. Eind april werd Tedesco ontslagen bij de Turkse club Fenerbahçe. Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt met soms intense regen of onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien. De temperaturen dalen tegen vrijdag tot hooguit 17 graden.

0: Garage Hendrik. Stationsstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
3: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf-centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe-het-zelf-centrum Herzelen, van dinsdag tot en met zaterdag, elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
2: Doe-het-zelf. U zoekt het, wij hebben het.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
0: Heb jij een eigen zaak en ben je vooral bezig met je klanten en niet met je website? Bij Bytes & Beyond maken we eenvoudige, sterke websites voor lokale ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469 22 04 38.
5: Goedemiddag.

Heb jij het ook al meegemaakt dat jouw computer na verloop van tijd alsmaar trager wordt? Denk CS Computers. Voor het onderhoud, herstel en optimalisatie van uw toestel. Want wij kunnen jou zeker verder helpen. Ook al heb je deze niet bij ons gekocht. Toch op zoek naar een andere computer? Denk dan ook CS Computers. Want met een refurbished exemplaar, uitgebreid getest door onze specialisten, heb je een prima toestel met garantie voor veel minder geld en met de beste service achteraf. Laptops, computers, tablets, printers, onderdelen en nog veel meer. CS Computers. Molendijk 78 in Herzelen. Bel Nico op 0495 778 700.

0: 79. Of kijk snel op cs-computers.be. CS Computers. Bij ons stopt de service niet aan de deur.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
2: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
3: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
4: Met een hart voor Herzelen. Radio Star.

0: Discount Sonk, herzelen. Onze wekelijkse promo's zijn niet te versmaden.
1: Het blijft onduidelijk hoe lang het luchtverkeer in ons land nog stil ligt. Volgens Brussels Airport zouden de luchtverkeersleiders na 19 uur het werk weer hervatten. De impact van de actie is groot. Zowel in Zaventem als Charleroi zijn al sinds 14 uur vanmiddag geen vliegbewegingen meer mogelijk. De actie bij luchtverkeersleider Skies heeft te maken met onvrede over werkroosters en over de arbeidsomstandigheden in het commandocentrum in Namen. Ook de voorbije nacht en ochtend was er al actie gevoerd. Ook de laatste nog opgepakte geweldpleger van het incident op de kustram in De Haan vorige week is nu terug op vrije voeten. De raadkamer in Brugge heeft hem vrijgelaten onder voorwaarden en het parket gaat niet in beroep. Het gaat om een Noord-Afrikaanse jongere van 19 uit Brussel. De andere drie waren al eerder vrij onder voorwaarden. Het viertal deelde slagen en stampen uit aan twee politieagenten en vijf medewerkers van de lijn omdat hij hen wilde controleren. De jongeren hadden geen van alle een geldig vervoersbewijs. Bij het bedrijf Plasman in Gent, een belangrijke toeleverancier voor de naburige Volvo-fabriek, hebben de 350 arbeiders het werk neergelegd. Het personeel wilde uiterlijk vandaag duidelijkheid over toekomstige contracten. Nu er geen zicht is op nieuwe opdrachten voor Volvo Cars, willen de bonden snel overleg met de directie over de toekomst van het personeel en een sociaal plan. De staking zou de productie bij Volvo al gauw in de problemen kunnen brengen. De Nederlandse Anna van der Breggen heeft de klimtijdrit in de Giro Donne gewonnen. De meervoudig wereldkampioene zette een sublieme chrono neer. Van der Breggen is 36. Het is nog maar haar derde zege sinds haar comeback in het peloton 2 jaar geleden. Ze neemt ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo, die de eerste 3 dagen telkens de rit won, maar vandaag 9 minuten verloor. De historische vete tussen Aalst en Dendermonde is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Het satirisch broederschap De Drakenieren nam daarvoor het initiatief. De rivaliteit tussen beide steden stamt al uit de middeleeuwen. Volgens Aalsters burgemeester Dazen bevat het conflict geen haat of agressie. De steden gaan de erkenning nu gebruiken voor een gezamenlijk toeristisch aanbod. Nog de hele namiddag en avond is er kans op hevige regen die gepaard kan gaan met onweer en felle windstoten. Vannacht eerst droger, maar daarna opnieuw kans op neerslag en dan tot 14 graden.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Voor keuken- en interieurinrichting hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
3: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
4: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina. Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen. Heb jij een eigen zaak en ben je vooral bezig met je klanten en niet met je website? Bij Bytes & Beyond maken we eenvoudige, sterke websites voor lokale ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469 22 04 38.

0: Mocht GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Redden dat je tevreden bent.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzele kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Ann vertelde:
2: na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
5: Levensgevaarlijk!
6: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
7: Zekerpieter.be 0470 050 415.
6: Dat is zeker dat de.
7: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
5: Wie dat de?
6: Zeker dat Pieter. Dat is zeker dat de.
7: Zeker dat Pieter in Sint-Lievens-Essen.
8: Zekerpieter.be
7: 0470 050 415.
6: Zeker dat Pieter.
9: De muziek zegt alles.
10: Radio

0: Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen.
1: Het blijft onduidelijk hoe lang het luchtverkeer in ons land nog stil ligt. Volgens Brussels Airport zouden de luchtverkeersleiders na 19 uur het werk weer hervatten. De impact van de actie is groot. Zowel in Zaventem als Charleroi zijn al sinds 14 uur vanmiddag geen vliegbewegingen meer mogelijk. De actie bij luchtverkeersleider Skies heeft te maken met onvrede over werkroosters en over de arbeidsomstandigheden in het commandocentrum in Namen. Ook de voorbije nacht en ochtend was er al actie gevoerd. Ook de laatste nog opgepakte geweldpleger van het incident op de kusttram in De Haan vorige week is nu terug op vrije voeten. De raadkamer in Brugge heeft hem vrijgelaten onder voorwaarden en het parket gaat niet in beroep. Het gaat om een Noord-Afrikaanse jongere van 19 uit Brussel. De andere drie waren al eerder vrij onder voorwaarden. Het viertal deelde slagen en stampen uit aan twee politieagenten en vijf medewerkers van de lijn omdat hij hen wilde controleren. De jongeren hadden geen van alle een geldig vervoersbewijs. Bij het bedrijf Plasman in Gent, een belangrijke toeleverancier voor de naburige Volvo-fabriek, hebben de 350 arbeiders het werk neergelegd. Het personeel wilde uiterlijk vandaag duidelijkheid over toekomstige contracten. Nu er geen zicht is op nieuwe opdrachten voor Volvo Cars, willen de bonden snel overleg met de directie over de toekomst van het personeel en een sociaal plan. De staking zou de productie bij Volvo al gauw in de problemen kunnen brengen. De Nederlandse Anna van der Breggen heeft de klimtijdrit in de Giro Donne gewonnen. De meervoudig wereldkampioene zette een sublieme chrono neer. Van der Breggen is 36. Het is nog maar haar derde zege sinds haar comeback in het peloton 2 jaar geleden. Ze neemt ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo, die de eerste 3 dagen telkens de rit won, maar vandaag 9 minuten verloor. De historische vete tussen Aalst en Dendermonde is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Het satirisch broederschap De Drakenieren nam daarvoor het initiatief. De rivaliteit tussen beide steden stamt al uit de middeleeuwen. Volgens Aalsters burgemeester Dazen bevat het conflict geen haat of agressie. De steden gaan de erkenning nu gebruiken voor een gezamenlijk toeristisch aanbod. Nog de hele namiddag en avond is er kans op hevige regen die gepaard kan gaan met onweer en felle windstoten. Vannacht eerst droger, maar daarna opnieuw kans op neerslag en dan tot 14 graden.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons, de klok rond, op 0469 199 799.
1: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
2: Heb jij een eigen zaak en ben je vooral bezig met je klanten en niet met je website? Bij Bytes & Beyond maken we eenvoudige, sterke websites voor lokale ondernemers die vooruit willen. Geen gedoe, geen ingewikkelde systemen, gewoon een website die klopt en klanten aantrekt. Eén aanspreekpunt, één duidelijke aanpak. Wij helpen jou van bij de start tot het eindresultaat. Bytes & Beyond. Passie voor perfectie. Surf naar bytesandbeyond.co of bel 0469 22 04 38.
3: Goedenavond.

0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen, altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
5: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker Ad Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
6: Zekerpieter.be 0470 050 415.
5: Dat is zeker dat de.
6: Een verzekering op maat. Zeker Ad Pieter staat voor jou paraat.
7: Wie dat de?
5: Zeker Ad Pieter. Dat is zeker dat de.
6: Zeker Ad Pieter in Sint-Lievens-Essen.
8: Zekerpieter.be
6: 0470 050 415.
5: Zeker Ad Pieter.
9: De muziek zegt alles. Radio.

Good evening, Mr. Bond.

cause I gotta have faith.

0: In het hart van Herzelen.
1: Je hoort van ons.
0: Radio Start.

De grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountsonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountsonk in Herzelen. De prijzenbreker.

0: in het hart van Herzelen. Radio Star.
1: Enjoy this trip.

Discount Song. Uw supermarkt voor al uw barbecue-specialiteiten. Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.